ხაბრაკ ჭალალკე შელერან მაჯუჭკა ხაბრაკა რუჭდიე ფრკა ხულკა მაჩულევ სად ალკალ შინკა ლა კუფრადიე შინკა სანტიაგო აპოსტოლ შიშლანა რან მარშენ ყიხკა Miércoles 15 de julio, Shinka Habrajuna 2026, Ichkar Shinka Ibir, jueves, Shmentajka Junka Santa Misa de Cuerpo Presente, Tak a las 5, Shinka Akir, Shpamka la Iglesia Católica, Chkala Familia, Kmiltiushirka Chabatet, amigos, familiares, Kishunsha Benka Kukin, la familia Shia Benka acompañar, Shpamka Habra Misa de Cuerpo Presente, Echka después de la Santa Misa, pues en Tajena Echka Shemloch Kabruchuch en el cantón Shechiboy, Abarsra Echka Kmiltushik Kachavatet la familia, Keshun Shabenka Kukin Echka, Shea Benka acompañar Chpamka Habra Velorio, Keshventajab Kuchuch la familia, Shangichka Ibir. Traka Rikmik Kahabra Katishiel a Don Diego Sojuel Ishbalan. Tarachkash, Tabenka Kuginka, la familia, Shangikka, Kamek, viernes 17 de julio, Abarkatran, Yakanar, Chakul, Punster, Shinka, Katnamet, Santiago, Atitlán, a las 11:30, Shinkar, Shinaa, Paschkak, Ola, un culto en la renovación carismática católica, y luego del culto, pues, Neyakanar, Chakul, Chpamka, Nister, Shinka, Katnamet, Santiago, Atitlán. La familia en Kiokan que bisona por la partida Shinka Habra Katishiel, Shkaker Habar Kastimal, Shion Tarajun Kelak Shlambel Tsraran Ma, quien en vida fuera, Diego Sojuel Ishbalan, Rlukbar Macholev, Psad Alcal Shinka la Cofradía de Santiago Apóstol, y Consuelo Shkakache con Hilalkar familia que Shiruyakan Achuchka Habra Karuchliev, la familia Sojuel Ishbalan.